Ne, week nog te knutske, skudden, en agastag knutske, en deze nootje meeske, dan is een paar kotske. Dan staan ze tiet de winnaar, die is een red, de kunnen hij hem knadetske, die is een red, son, chesibi, wimiji, east main, washkagen, stemske, shibugmo, ruchinoor, die is een nest, nogestes, skudem la force, niche, kaniabsko, oké, gees, mist de winnaar, de ruan, randa, gemago de kavian, was one, p. Valdor, senator, lasar, amos, gilde, dit is Miss Sneed, like Albinel, hij het stoeltje te winnen. Oké, dit is Subfu. Ik weet dat je die spiet hebt, ik denk dat het zit morgen. Oké, Dwins komt nog aan het te maken, Winschak, Dwins komt nog aan het was Babino, Charles C. Hester, Nuijabit Simagans, Dorothy Stewart, Vanna Blacksmith, Steve St. Pierre, Koi Winschakel, de Apatadishiga, Gent te maken, EU de Bajman, Wacha Apatadishigan, Mitchunanoch, Emu Biagan Gis, Wajigam Sweat, Ni Betsy Longchip.